We zijn toch al nur als mens. Knochen en Fleisch, het Herz verschlaat, Seelen en Geist. Wie viel kunnen we geven en wie viel vertreibt? Einfach nur Mensch, aus Knochen en Fleisch.